moet ik het dragen? Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

0: opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
1: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries.
0: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw dat

coach Hugo Broos. Mexico won met 2-0. Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los.

0: duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. En de Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
3: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries.
2: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek. De douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0. Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los.

Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Groteweg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feestzaal Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert, John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft een deal tussen Iran en de VS goedgekeurd. Dat zegt toch president Donald Trump. Beide landen zouden dat akkoord komend weekend al tekenen, mogelijk in Europa.
5: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries.
4: Trump dreigde gistermiddag nog met zware aanvallen op Iran, maar trok die dreiging 's avonds plots weer in. Volgens Trump staat in de deal dat Iran geen nucleaire wapens meer zal hebben of aanmaken. Vanuit Iran is er nog geen bevestiging. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het voorakkoord al heeft gezien, maar dat Israël niet betrokken is. In Amsterdam zijn er meerdere gewonden na een ontploffing in een appartementsgebouw. De explosie was in een sportclub in een bijgebouw. Dat stortte in en er ontstond een zware brand. De hulpdiensten evacueerden het gebouw. De brand is intussen geblust. De brandweer gaat nu het hele pand doorzoeken. De douane heeft in de Antwerpse haven 53 kilogram cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten in een schip dat uit Costa Rica kwam. Er loopt een onderzoek, de douane laat de drugs vernietigen. Het WK voetbal is officieel gestart. Vanmorgen vroeg versloeg Zuid-Korea Tsjechië met 2-1. Gisteravond mocht medegastland Mexico het WK openen tegen het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos. Mexico won met 2-0, Zuid-Afrika eindigde met 9 na 2 rode kaarten. Net voor de wedstrijd is het WK voetbal geopend met een ceremonie en het Mexicaanse volkslied. Daarna barst het volksfeest los. Onze Rode Duivels komen pas maandag in actie voor het eerst tegen Egypte. De Belgische volleybalmannen hebben in een tweede wedstrijd van de Volley Nations League niet kunnen stunten tegen gastland Brazilië. Ze gingen onderuit met 3-1. We beginnen grijs met nog af en toe een bui, maar vanmiddag ook een paar opklaringen vanaf het westen bij 18 graden. Het weekend stilaan meer zon en zachter.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Gerardsbergen riskeert 6 maanden cel met uitstel nadat hij 2 agenten verwondde tijdens een politiecontrole. Extra versterking en pepperspray waren nodig om hem te arresteren. De feiten gebeurden toen agenten langskwamen in het kader van een toezichtsdossier van de jeugdrechtbank. Volgens de verdediging handelde de man uit paniek. Het vonnis volgt op 25 juni. De 74-jarige voormalige pastoor, Alain B., die onder meer actief was in Gerardsbergen, Brakel en Lierde, staat terecht voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde wegens seksueel misbruik van een kwetsbare meerderjarige. De geestelijke legde eerder bekentenissen af. De feiten zouden dateren uit 2017. Na een melding werd hij in 2023 preventief geschorst door het bisdom Gent. Zowel het slachtoffer als het bisdom hebben zich burgerlijke partij gesteld. De zaak wordt vandaag ingeleid. De inhoudelijke behandeling volgt later. Van 15 tot en met 30 juni voert het agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Astridlaan in Gerardsbergen, ter hoogte van Lidl. Daarbij worden onder meer een straatkolk verplaatst en het fietspad hersteld. Het verkeer zal ter hoogte van de werf via de middenstrook rijden. Fietsers worden tijdelijk over de rijbaan geleid. Om de winkel bereikbaar te houden, wordt een extra in- en uitrit voorzien. Weggebruikers houden best rekening met beperkte hinder en mogelijke vertragingen. Hof te Nieuwenhoven in Zarlardingen ontvangt €6.700 subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor een project rond verwildering en natuurlijke begrazing. Met het initiatief wil men de biodiversiteit in de Vlaamse Ardennen versterken. Door grazers opnieuw een plaats te geven in het landschap, krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kansen. De initiatiefnemers hopen zo bij te dragen aan een soortrijker landschap en meer natuurbeleving voor bewoners en bezoekers.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Geraardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert John Leo, winnaar van The Voice Senior.
2: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
1: En daarna afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
3: That's what you are.
1: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be. Dit is

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Geraardsbergen riskeert 6 maanden cel met uitstel nadat hij 2 agenten verwondde tijdens een politiecontrole. Extra versterking en pepperspray waren nodig om hem te arresteren. De feiten gebeurden toen agenten langskwamen in het kader van een toezichtsdossier van de jeugdrechtbank. Volgens de verdediging handelde de man uit paniek. Het vonnis volgt op 25 juni. De 74-jarige voormalige pastoor Alain B., die onder meer actief was in Geraardsbergen, Brakel en Lierde, staat terecht voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde wegens seksueel misbruik van een kwetsbare meerderjarige. De geestelijke legde eerder bekentenissen af. De feiten zouden dateren uit 2017. Na een melding werd hij in 2023 preventief geschorst door het bisdom Gent. Zowel het slachtoffer als het bisdom hebben zich burgerlijke partij gesteld. De zaak wordt vandaag ingeleid. De inhoudelijke behandeling volgt later. Van 15 tot en met 30 juni voert het agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Astridlaan in Geraardsbergen, ter hoogte van Lidl. Daarbij worden onder meer een straatkolk verplaatst en het fietspad hersteld. Het verkeer zal ter hoogte van de werf via de middenstrook rijden. Fietsers worden tijdelijk over de rijbaan geleid. Om de winkel bereikbaar te houden, wordt een extra in- en uitrit voorzien. Weggebruikers houden best rekening met beperkte hinder en mogelijke vertragingen. Hof te Nieuwenhoven in Zarlardingen ontvangt €6.700 subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor een project rond verwildering en natuurlijke begrazing. Met het initiatief wil men de biodiversiteit in de Vlaamse Ardennen versterken. Door grazers opnieuw een plaats te geven in het landschap, krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kansen. De initiatiefnemers hopen zo bij te dragen aan een soortrijker landschap en meer natuurbeleving voor bewoners en bezoekers.
1: Radio Dendria.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: en dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Er zitten opnieuw zo'n 500 reservisten in ons leger. Ze moeten België beschermen bij dreigingen en ondersteuning bieden in noodsituaties. Het gaat vooral om jongeren die een vrijwillig dienstjaar volgen. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog eind jaren 80 dat ons land over een volwaardige territoriale reserve beschikt. Minister van Defensie Franke wil het aantal reservisten de komende jaren nog optrekken tot zo'n 3500. Een jongen van 17 uit Putten mag een maand lang twee buslijnen niet meer gebruiken. Dat heeft de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, beslist. De jonge man stelde zich meermaals agressief op tegen buschauffeurs en medereizigers. Het is de eerste keer dat Somers zo'n busverbod oplegt. Hij wil daarmee een duidelijk signaal geven dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. In de Kennedy-tunnel in Antwerpen richting Gent is een vrachtwagen vanmorgen ingereden op een andere vrachtwagen. Een van de chauffeurs zat gekneld. De brandweer heeft hem bevrijd. Hij raakte niet gewond. Eén vrachtwagen moest getakeld worden. Daardoor moest het verkeer over één rijstrook. Dat leidde tot zware verkeershinder op de Antwerpse ring. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron negeerde het schip eerst een waarschuwing van het Iraanse leger, maar heeft het daarna toch zijn koers veranderd. Intussen melden Amerikaanse troepen dat ze twee Iraanse drones neergeschoten hebben die schepen wilden aanvallen. In de Filipijnen zijn nu al 55 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Reddingswerkers blijven zoeken naar vermisten. Het zou gaan om zo'n 33 mensen. De schok had een kracht van 7,8. Heel wat gebouwen stortten in en op verschillende plaatsen waren er aardverschuivingen. President Marcos heeft de getroffen gebieden eergisteren bezocht. Eerst is het nog wisselvallig met regen. Na de middag zou het geleidelijk droger moeten worden. We halen zo'n 19 graden. In het weekend blijft het overwegend droog bij een graad of 21. En volgende week is de zomer helemaal terug van weg geweest.
2: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Dit is Radio Dendria.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Op zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen. Vrijdag 12 juni, de vijfde barbecue dansant in Feeststijl Industrie in Gerardsbergen. Geniet van een heerlijke barbecue en na het dessert, John Leo, winnaar van The Voice Senior.
1: Verloren hart, verloren droom, ik ben alleen.
0: En daarna, afterparty met DJ Bart van de Keer. Bij mooi weer is het terras open.
2: That's what you are.
0: Reserveer nu via 0477-844968 of via diego.garcia@telenet.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
3: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Geraardsbergen riskeert 6 maanden cel met uitstel nadat hij 2 agenten verwondde tijdens een politiecontrole. Extra versterking en pepperspray waren nodig om hem te arresteren. De feiten gebeurden toen agenten langskwamen in het kader van een toezichtsdossier van de jeugdrechtbank. Volgens de verdediging handelde de man uit paniek. Het vonnis volgt op 25 juni. De 74-jarige voormalige pastoor, Alain B., die onder meer actief was in Geraardsbergen, Brakel en Lierde, staat terecht voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde wegens seksueel misbruik van een kwetsbare meerderjarige. De geestelijke legde eerder bekentenissen af. De feiten zouden dateren uit 2017. Na een melding werd hij in 2023 preventief geschorst door het bisdom Gent. Zowel het slachtoffer als het bisdom hebben zich burgerlijke partij gesteld. De zaak wordt vandaag ingeleid. De inhoudelijke behandeling volgt later. Van 15 tot en met 30 juni voert het agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Astridlaan in Geraardsbergen, ter hoogte van Lidl. Daarbij worden onder meer een straatkolk verplaatst en het fietspad hersteld. Het verkeer zal ter hoogte van de werf via de middenstrook rijden. Fietsers worden tijdelijk over de rijbaan geleid. Om de winkel bereikbaar te houden, wordt een extra in- en uitrit voorzien. Weggebruikers houden best rekening met beperkte hinder en mogelijke vertragingen. Hof te Nieuwenhoven in Zarlardingen ontvangt €6.700 subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor een project rond verwildering en natuurlijke begrazing. Met het initiatief wil men de biodiversiteit in de Vlaamse Ardennen versterken. Door grazers opnieuw een plaats te geven in het landschap, krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kansen. De initiatiefnemers hopen zo bij te dragen aan een soortrijker landschap en meer natuurbeleving voor bewoners en bezoekers.

0: oplossing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Charleroi en op de Cargill City in Gent. Ze richtten vernielingen aan waarbij onder meer kabels werden beschadigd en ze drukten noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 kregen dus een enkelband. Volgens het nieuwsblad is ook klimaatactivist Wouter Mouton opgepakt. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was van een netwerk dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. De Britse regering heeft een nieuwe defensieminister. Het gaat om de voormalige veiligheidsminister Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit onenigheid over het Britse defensiebudget. Volgens de ontslagnemende ministers is dat onvoldoende om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies bij de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongevallen na elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde, reed nog een personenbusje op een andere vrachtwagen. 7 inzittenden van het busje kwamen daarbij om, 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen, in de loop van de dag soms een opklaring. Temperaturen tot zo'n 20 graden. Ook morgen eerst nog kans op regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Good to be van Mark Amber en Good to be back hier op Radio Dendria voor twee uurtjes samen muziek te beluisteren. We gaan naar Amerika, want daar is het wereldkampioenschap voetbal begonnen. Hè? Ja, meteen een overwinning voor het gastland Mexico. En wij kunnen alleen maar wachten op wanneer de Rode Duivels de eerste keer aan de slag gaan. En dat is maandag. Hier is Sister Golden Hair van die groep Amerika. Well,

Boy George in zijn eigen stijl en Everything I Own. En het is nog altijd slecht weer, hè? Misschien wel de laatste dagen, want vanaf zondag zou het iets beter worden en volgende week zelfs heel, heel veel beter. En zelfs hoge temperaturen rond de 7, 28 graden. Ja, daar zitten we op te wachten natuurlijk. Annelies is hier van Niels de Stadvader. MUZIEK

moeten we naar het midden van de vorige eeuw gaan om deze plaat te vinden van de Beach Boys. En ja, 1966 is bijna toch het midden. Hè. Sloop John B. En dat brengt herinneringen bij natuurlijk. We blijven wel in diezelfde eeuw, maar iets later in 1991 zijn de Scorpions. En die brengen ons Send Me an Angel. Laat de Engels maar komen, of de Engeltjes toch.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is Radio Dendria.

Goedemiddag, en dat betekent dat we naar het weekend toe gaan, maar voor veel van onze schoolgaande kinderen is het een studeerweekend. Misschien kunnen we ze een beetje steunen met deze song van Bruno Mars, The Lazy Song.

Je hoort het bijna niet, maar het is Reggie samen met Laura Tesoro en About to Be. En toch internationaal nummertje, vind ik toch, moet ik er toch altijd bij zeggen. Het is niet gewoon om dit te horen. Wat zeker internationaal is, of was tenminste in 1974, dat waren de 3 Degrees. En When Will I See You Again?

Griekse Fransman die bekend geraakte met zijn muziek uiteraard via de piratenzenders in de tijd van Radio Veronica en ook BBC en al die andere grote zenders in die tijd. De roadtrip van mijn leven, dat was, of dat is tenminste nog altijd, Gunter Neefs. De zoon van onze betreurde Louis natuurlijk. Roadtrip van mijn leven.

hoe we dat gaan doen, weet ik niet, maar de regen omzetten in vuur, dat is zeer moeilijk. Nochtans, Adele was daarvan overtuigd. Set fire to the rain. We gaan even een reflexmomentje hebben. Hè. Samen met Duran Duran, die binnenkort ook in Brussel zal optreden, hè, in de Afvalsdoom, het voormalige sportpaleis. The Reflex is het mooiste nummertje, denk ik, dat Duran Duran maakte. Vooral.

0: dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Gerardsbergen riskeert 6 maanden cel met uitstel nadat hij 2 agenten verwondde tijdens een politiecontrole. Extra versterking en pepperspray waren nodig om hem te arresteren. De feiten gebeurden toen agenten langskwamen in het kader van een toezichtsdossier van de jeugdrechtbank. Volgens de verdediging handelde de man uit paniek. Het vonnis volgt op 25 juni. De 74-jarige voormalige pastoor Alain B., die onder meer actief was in Gerardsbergen, Brakel en Lierde, staat terecht voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde wegens seksueel misbruik van een kwetsbare meerderjarige. De geestelijke legde eerder bekentenissen af. De feiten zouden dateren uit 2017. Na een melding werd hij in 2023 preventief geschorst door het bisdom Gent. Zowel het slachtoffer als het bisdom hebben zich burgerlijke partij gesteld. De zaak wordt vandaag ingeleid. De inhoudelijke behandeling volgt later. Van 15 tot en met 30 juni voert het agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Astridlaan in Gerardsbergen, ter hoogte van Lidl. Daarbij worden onder meer een straatkolk verplaatst en het fietspad hersteld. Het verkeer zal ter hoogte van de werf via de middenstrook rijden. Fietsers worden tijdelijk over de rijbaan geleid. Om de winkel bereikbaar te houden, wordt een extra in- en uitrit voorzien. Weggebruikers houden best rekening met beperkte hinder en mogelijke vertragingen. Hof te Nieuwenhoven in Zarlardingen ontvangt €6.700 subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor een project rond verwildering en natuurlijke begrazing. Met het initiatief wil men de biodiversiteit in de Vlaamse Ardennen versterken. Door grazers opnieuw een plaats te geven in het landschap, krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kansen. De initiatiefnemers hopen zo bij te dragen aan een soortrijker landschap en meer natuurbeleving voor bewoners en bezoekers.

was toch wel een frisse noot in de jaren 70. Op het moment dat de disco-periode bijna voorbij was in 1978. En het volgende nummertje laat ik u gewoon horen. Buffalo Springfield's, voor wat het waard is, for what it's worth.

Rob de Nijs overleed in 2025, en dat is niet zo lang geleden, hè, met een grote carrière achter zich. Maar zeker de laatste jaren enorm veel afgezien met zijn ziekte, zijn slepende ziekte. Dat was een beetje meer. En nog een beetje meer muziek hier nu. Wij gaan een beetje uitbreken samen met Swing Out Sister, Breakout. MUZIEK

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling. Gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De man van 38, die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy, is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor 79 miljoen euro. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
2: Dit is Radio Dendria.
4: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Andrea met het streeknieuws.
1: Een 36-jarige man uit Geraardsbergen riskeert 6 maanden cel met uitstel nadat hij 2 agenten verwondde tijdens een politiecontrole. Extra versterking en pepperspray waren nodig om hem te arresteren. De feiten gebeurden toen agenten langskwamen in het kader van een toezichtsdossier van de jeugdrechtbank. Volgens de verdediging handelde de man uit paniek. Het vonnis volgt op 25 juni. De 74-jarige voormalige pastoor Alain B., die onder meer actief was in Geraardsbergen, Brakel en Lierde, staat terecht voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde wegens seksueel misbruik van een kwetsbare meerderjarige. De geestelijke legde eerder bekentenissen af. De feiten zouden dateren uit 2017. Na een melding werd hij in 2023 preventief geschorst door het bisdom Gent. Zowel het slachtoffer als het bisdom hebben zich burgerlijke partij gesteld. De zaak wordt vandaag ingeleid. De inhoudelijke behandeling volgt later. Van 15 tot en met 30 juni voert het agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Astridlaan in Geraardsbergen, ter hoogte van Lidl. Daarbij worden onder meer een straatkolk verplaatst en het fietspad hersteld. Het verkeer zal ter hoogte van de werf via de middenstrook rijden. Fietsers worden tijdelijk over de rijbaan geleid. Om de winkel bereikbaar te houden, wordt een extra in- en uitrit voorzien. Weggebruikers houden best rekening met beperkte hinder en mogelijke vertragingen. Hof te Nieuwenhoven in Zaglardingen ontvangt €6.700 subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor een project rond verwildering en natuurlijke begrazing. Met het initiatief wil men de biodiversiteit in de Vlaamse Ardennen versterken. Door grazers opnieuw een plaats te geven in het landschap, krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kansen. De initiatiefnemers hopen zo bij te dragen aan een soortrijker landschap en meer natuurbeleving voor bewoners en bezoekers.

meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg, tot uw dienst.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strépy is schuldig aan doodslag. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces over het drama. Dat kostte aan 7 mensen het leven. De man reed veel te snel, was dronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Er hangt hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Een kennis die hem vergezelde is ook schuldig, omdat hij geen hulp verleende aan mensen in nood. Hij riskeert 1 jaar gevangenis. De jury bepaalt volgende week woensdag de strafmaat. Huisartsen zullen van de overheid richtlijnen krijgen om te bepalen hoe lang ze een patiënt thuis mogen houden. Er komen daarvoor referentiefiches. Daarop staan zo'n 20 veelvoorkomende aandoeningen, zoals migraine, een angststoornis en epilepsie. Huisartsen en patiëntenverenigingen maken zich zorgen over de maatregel. Ze benadrukken dat elke patiënt anders is en stellen vast dat de fiches geen rekening houden met het soort werk dat iemand doet. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Hockney schilderde, tekende en maakte fotocollages. In zijn werken zijn vaak landschappen en zwembaden te zien. Een van zijn zwembadschilderijen is 8 jaar geleden geveild voor €79 miljoen. Dat was een record voor een levende kunstenaar. Hockney is 88 geworden. Wout van Aert is niet meer gestart in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na zijn overwinning van gisteren stapt hij uit de wedstrijd. Van Aert heeft te veel last van een blessure aan zijn elleboog na een val op training. De wonde geneest niet en de ontsteking is zelfs erger geworden. Artsen zullen nu onderzoeken hoe dat komt. Het is afwachten of Van Aert nog op tijd fit raakt voor de Ronde van Frankrijk. Het blijft nog even grijs en regenachtig bij een graad of 19. Tegen de avond klaart het op. Morgen krijgen we af en toe wat zon en halen we 21 graden.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
4: Björn Huwaert.

Hey, goedemiddag. Blij dat jullie ook alweer van de partij zijn op deze bewolkte vrijdagnamiddag. De zon is behoorlijk goed verstopt, maar laten we de zon uit jouw radio komen. Daar teken ik met veel plezier voor. Ik ga mijn best doen. Wat zit er in de koekjestrommel vandaag? Elvis Costello zit erin. Raymond van het Groene Wat heb ik zien passeren in excess. En een hele hoop anderen die de revue zullen passeren. We gaan er maar aan beginnen, zeker?

Voor het betere stijladvies moet je blijkbaar bij Madonna zijn. Dress you up hier op jouw Radio Dendria. Ons Camille die is blijkbaar behoorlijk rap content, want na 6 minuten zit ze in de zevende hemel. Luister maar.

Michelle en de Beatles helpen je moeiteloos om de stress van de afgelopen werkweek zo van je af te laten glijden. Weekend helpt daarbij uiteraard ook. En als er voetbal op tv is, dan is mijn weekend helemaal perfect en compleet. Trouwens, een heel gevaarlijk weekend. Vandaag misschien niet, want er zijn maar twee matchen gepland. Er is eigenlijk maar eentje, want de eerste start om 9 uur en de andere is ergens om 1 uur of 4, als ik het mij nog goed herinner. Maar vanaf zondag wordt het pas helemaal gevaarlijk, want jawel, je kan de klok rond voetbal kijken. De klok rond 24 of 24 koningvoetbal. Is dat er niet een klein beetje over?

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Geraardsbergen riskeert 6 maanden cel met uitstel nadat hij 2 agenten verwondde tijdens een politiecontrole. Extra versterking en pepperspray waren nodig om hem te arresteren. De feiten gebeurden toen agenten langskwamen in het kader van een toezichtsdossier van de jeugdrechtbank. Volgens de verdediging handelde de man uit paniek. Het vonnis volgt op 25 juni. De 74-jarige voormalige pastoor Alain B., die onder meer actief was in Geraardsbergen, Brakel en Lierde, staat terecht voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde wegens seksueel misbruik van een kwetsbare meerderjarige. De geestelijke legde eerder bekentenissen af. De feiten zouden dateren uit 2017. Na een melding werd hij in 2023 preventief geschorst door het bisdom Gent. Zowel het slachtoffer als het bisdom hebben zich burgerlijke partij gesteld. De zaak wordt vandaag ingeleid. De inhoudelijke behandeling volgt later. Van 15 tot en met 30 juni voert het agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Astridlaan in Geraardsbergen, ter hoogte van Lidl. Daarbij worden onder meer een straatkolk verplaatst en het fietspad hersteld. Het verkeer zal ter hoogte van de werf via de middenstrook rijden. Fietsers worden tijdelijk over de rijbaan geleid. Om de winkel bereikbaar te houden, wordt een extra in- en uitrit voorzien. Weggebruikers houden best rekening met beperkte hinder en mogelijke vertragingen. Hof te Nieuwenhoven in Zarlardingen ontvangt 6.700 euro subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor een project rond verwildering en natuurlijke begrazing. Met het initiatief wil men de biodiversiteit in de Vlaamse Ardennen versterken. Door grazers opnieuw een plaats te geven in het landschap, krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kansen. De initiatiefnemers hopen zo bij te dragen aan een soortrijker landschap en meer natuurbeleving voor bewoners en bezoekers.

De Chain Reaction van Diana Ross heeft onze Wout van haar gisteren ook geluk gebracht. Want die won gisteren een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, oftewel de Dauphiné van vroeger. We gaan een beetje tuinieren. She likes wheat. Of het onkruid is, dat weet ik niet, maar ze vindt het in elk geval behoorlijk prettig. Luister en oordeel vooral zelf.

Number One en Alexia zorgt ervoor dat we behoorlijk opgewarmd zijn en misschien toch al een beetje nood hebben aan een kleine pauze. Wel, we gaan het een beetje rustiger aandoen met deze Speeding Cars en Walking on Cars. Origineel. So

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is Radio Dendria.

Give Me Just A Little More Time van Kylie Minogue. Een vraag die we ons allemaal af en toe wel eens stellen. Een kwartiertje meer tijd zou een wereld van verschil kunnen maken op sommige momenten. We gaan even de geschiedenis in. Runaway van Del Shannon. We zingen mee, geloof me maar.

ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeg het, pas maar joep.

Rimmel van het Groene Woud krijgt het behoorlijk warm als zij er is, zingt hij in zijn nummer Intimiteit. We gaan op vakantie. Als het mogelijk is, sluit je ogen, de voeten in het zand, parasol boven je hoofd, een zacht briesje en een cocktail in de hand.

0: Geraardsbergen. Of bezoek www.roeven.be.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure.

0: op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Een 36-jarige man uit Gerardsbergen riskeert 6 maanden cel met uitstel nadat hij 2 agenten verwondde tijdens een politiecontrole. Extra versterking en pepperspray waren nodig om hem te arresteren. De feiten gebeurden toen agenten langskwamen in het kader van een toezichtsdossier van de jeugdrechtbank. Volgens de verdediging handelde de man uit paniek. Het vonnis volgt op 25 juni. De 74-jarige voormalige pastoor, Alain B., die onder meer actief was in Gerardsbergen, Brakel en Lierde, staat terecht voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde wegens seksueel misbruik van een kwetsbare meerderjarige. De geestelijke legde eerder bekentenissen af. De feiten zouden dateren uit 2017. Na een melding werd hij in 2023 preventief geschorst door het bisdom Gent. Zowel het slachtoffer als het bisdom hebben zich burgerlijke partij gesteld. De zaak wordt vandaag ingeleid. De inhoudelijke behandeling volgt later. Van 15 tot en met 30 juni voert het agentschap Wegen en Verkeer werken uit op de Astridlaan in Gerardsbergen, ter hoogte van Lidl. Daarbij worden onder meer een straatkolk verplaatst en het fietspad hersteld. Het verkeer zal ter hoogte van de werf via... Vlaanderen voor een project rond verwildering en natuurlijke begrazing. Met het initiatief wil men de biodiversiteit in de Vlaamse Ardennen versterken. Door grazers opnieuw een plaats te geven in het landschap, krijgen bloemen, planten, vogels en insecten meer kansen. De initiatiefnemers hopen zo bij te dragen aan een soortrijker landschap en meer natuurbeleving voor bewoners en bezoekers.
3: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxim van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.

0: zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6, te Gerardsbergen.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De 19-jarige bestuurder uit Hulst die gisteren in Zeeuws-Vlaanderen een dodelijk ongeval veroorzaakte, moet voorlopig in de cel blijven. De jonge man reed in op een fietsende groep lagere schoolkinderen. Drie kinderen en de directrice van de school overleefden de klap niet. De bestuurder vloog met zijn wagen uit de bocht. Het staat nog niet vast of hoge snelheid daarbij een rol heeft gespeeld. Begin volgende week beslist het Nederlandse gerecht over zijn verdere aanhouding. In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich al sinds vanmorgen in een leegstaand gebouw. De man was in Anderlecht op de vlucht geslagen voor een politiecontrole en dreigt met brandstichting en een explosie. Hij beweert gasflessen bij zich te hebben. Diverse politiezones en speciale eenheden zijn ter plaatse. Het parket geeft voorlopig geen verdere info in het belang van het onderzoek. In Antwerpen heeft de politie drie verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige rijbewijsfraude, onder hen een rijschooldirecteur. De school verkocht snellere examenafspraken via sociale media en hielp de kandidaten bij het theorie-examen met verborgen oortjes en camera's. Bij huiszoekingen zijn sommen geld, voertuigen en fraudeapparatuur in beslag genomen. Het bedrog kon 3 jaar onopgemerkt blijven en zou de plegers van de fraude 500.000 hebben opgebracht. Opnieuw Vlaams succes in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Maxime van Gils heeft bij zijn eerste koers sinds maanden meteen de zege gepakt. Hij won de lastige vierde rit voor de Noor Johannessen en zijn Australische ploegmaat Tuckwell. Die neemt ook de leiderstrui over. Van Gils liep begin dit seizoen nog een bekkenbreuk op. Het is de tweede Belgische ritwinst op rij na Wout van Aert gisteren, maar die startte vandaag niet meer door een elleboogblessure. Vooral over het centrum en westen van het land zijn er brede opklaringen. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog vanavond en ook vannacht. Morgen af en toe zon tot 19 graden. Vanaf zondag gaat het kwik weer lichtjes de hoogte in.
1: Dit is Radio Dendria.
3: De Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

dressings op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.

Elise Ree, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseree maakt van uw huis een echte thuis.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: De Pakistanse premier Shehbaz Sharif zegt dat er een vredestekst is na gesprekken tussen de VS en Iran. Hij heeft het over een definitieve tekst voor een vredesakkoord. Pakistan, dat ook eerder al bemiddelde, werkt nauw samen met beide partijen om de volgende stappen in het proces af te ronden. Een doorbraak was nooit dichterbij, zegt Sharif. Hij bevestigt zo ook wat president Trump eerder op de dag had geschreven op zijn Truth Social. In Amsterdam blijven hulpdiensten zoeken naar gewonden onder het puin van een appartementsgebouw. In een sportclub in een bijgebouw van dat pand vond de nacht voordien een zware explosie plaats. De brand raakte in de loop van de dag geblust, maar de brandweer liet het gebouw afbreken wegens het hoge instortingsgevaar. Intussen zouden 8 jongeren uit Amsterdam zijn opgepakt wegens betrokkenheid bij de brand. Er zijn ook auto's in beslag genomen in het criminele milieu. In de wijk Nieuw-West, waar het gebouw stond, waren er de voorbij weken al vaker explosies. Bij controles in verschillende handelszaken in Brussel-Noord heeft de lokale politie meer dan 3.300 flessen lachgas en 80 kilogram tabak in beslag genomen. Dat gebeurde vorige week al, maar lekte nu pas uit. Het ging vooral om winkels actief in het nachtcircuit. De zaken maakten zich ook schuldig aan witwassen en handel in drugs. 7 personen zijn gerechtelijk aangehouden en 1 zaak is voorlopig gerechtelijk verzegeld. En sinds 3:30 vrijdagnamiddag is ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX beursgenoteerd op Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs. Het bedrijf van zakenman en voormalig Trump-bondgenoot Elon Musk heeft de grootste beursgang ooit laten optekenen. De allereerste openingskoers van SpaceX lag op $150 per aandeel. Zo is het bedrijf op dit moment net geen $2000 miljard waard. Tijdens de nacht overwegend droog en tot 13 graden. Zaterdag brede opklaringen en nog een kleine kans op neerslag, dan tot 20 graden warm.
1: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

zoek naar gezelligheid en lekker eten? Kom dan eens langs bij Eet- en Praatcafé De Grondeling, gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan heerlijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Ga voor onze lokale specialiteit, koffie met matte taart. Of laat je meevoeren op een zomerse vibe met onze verfrissende sangria. Sylvie en Christophe heet je alvast van harte welkom. Eet- en Praatcafé De Grondeling, Markt 6 te Gerardsbergen.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a

0: kalenderjaar.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.